0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.
2: Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet

mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteits masten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

John Horton, we horen hem praktisch elke dag in ons programma. En vandaag met een beetje liefde uit 1973. Dit is natuurlijk de ochtendstond, zoals elke werkdag tussen 7 en 9 bij Radio Nova.

Vince Domino, Red Sails in the Sunset. Ik heb ook wat nieuws meegebracht uit het laatste nieuws.be. Het HLN.be eigenlijk. Hugo Sigal 78 en de collega's hebben het gehad met de artiestenkeuze bij Zomerhit. En dat ten koste van de mensen die het allemaal al bewezen hebben.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Henk Damer, de man uit Nederland. En kijk me niet zo aan. Nou, de Wolkers. Nou, daar dacht ik eigenlijk aan toen ik deze ochtend wakker werd. Hey, die moet ik eens draaien voor onze luisteraars. Hier zijn ze met Oh, Longsome Me.

Voilà, als je maar kan schudden, dan is Yves Segers ook wel eens tevreden. Auto stort 10 meter naar beneden in de NMBS-parking Heerlen-Sint-Pieters. Bestuurder slechts lichtgewond, takeloperatie was gisteravond voorbij.

Ja, dat kan je soms ook wel eens zeggen. Je maakt me van mij een andere mens, net zoals Marvin de Geest. En je maakt dus mij een ander mens. Vandaag temperaturen om en bij de 21 graden. Voormiddag zou droog en af en toe wel een zonnetje

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: De nachtegaal van natuurlijk Limburg, hè, dan een winner en ver weg van Eden. Goed, vandaag ook is in ons programma De Ochtendstond dit hier.
1: Baby, baby, baby, won't you tell me what you think?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Susie Merrill, jawel, met 80 kussen. Vermiste Canadese lijkt sprekend op Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in het Amsterdams ziekenhuis ligt. De politie kreeg ondertussen al meer dan 500 tips.

Ja, wij houden ook van onze luisteraars van Radio Nova. Net zoals Umberto Tozzi van zijn fans hield. Tiamo in 1978. Het UZ Gent plaatst voor het eerst in België nieuwe hartklep liever zonder open hart operatie. Dag nadien, kom patiënten al naar huis.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Dit is Radio Nova.
5: Radio Nova.

je bent van mij, Stefan Jansen. Goed, ik heb ook nog positief nieuws. Ja, vandaag deze ochtend ietsjes meer dan anders. Het mag wel eens, hè, want de brand van de Hoge Venen lijkt onder controle te zijn. Binnen afgebakend.

Bob Loeman. Ja, 1960, je hoort dat wel aan de muziek, hè? Typerend aan de jaren 60. Oh, Lonesome Me. Hier is Meteor, je hoeft niet bang te zijn.

En het is ook zo, in haar echte leven doet ze alleen nog leuke dingen. Ze zong dat al in 2021, ongeveer 5 jaar geleden. Evelyn Kanoot. Vandaag temperaturen om en bij de 21 graden. Voormiddag droog met een wolkje en een zonnetje. Namiddag krijgen we daarbij nog eens regen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

Darling heeft het over die hele speciale iemand, hè? Joy uit 1986. Ik kijk even naar ons uurwerk. We hebben nog wel tijd om leuke platen te draaien. Jennifer Burton bijvoorbeeld. Alleen jij.

bijna als laatste plaat. Nee, we hebben er nog een paar. New Edition en Since I Don't Have You. Ik wil jullie vooral bedanken alweer om het luisteren naar onze ochtendstond. Zometeen Jan Bakker. Om 11 uur is dat Ruud. Om 2 uur onze Frank de Groef. En natuurlijk om 4 uur hebben we ook nog eens Patrick de Groot. Ja, blijven luisteren dus naar Nova. Morgen vroeg om 7 uur zijn we er weer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan 5 jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

1961 met Elvis Presley. Radio Nova, eigenzinnigen anders. De Sandra Kim, je kent ze toch wel van J'aime, J'aime, La Vie. Blijf toch bij mij.

Sister Golden Year met America. Mailketen Weba is vorige week getroffen door een cyberaanval. Cybercriminelen kregen toegang tot een deel van de IT-systemen en mogelijk ook dus klantgegevens. Het gaat onder meer om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Weba waarschuwt klanten daarom extra alert te zijn voor phishing.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Jan.

Sammy Moore, en dat is met Roxanne. Gisteren ook in het Nationaal Nieuws. Ja, geen klimmers in blote bast in de klimzalen meer. Klimmen is een bloot bovenlijf, maar minder en minder vaak in de klimzalen. Andere klimmers associëren het vaak met een macho gedrag. En dat willen veel klimzalen dus net niet gaan uitstralen.

Corineus en Mishamara. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf maandag 24 augustus het wegdek van de Astridlaan in Gerardsbergen. Het gaat om een traject tussen de rotonde Heuzenhoek en de aansluiting met de Aalsterse Steenweg. De werken duren volgens de huidige planning tot en met woensdagavond 26 augustus.

het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Vervoer nodig?

Larissa met Mijn Favoriet. Ik kreeg er een berichtje binnen van Lydia van Asbroek. Graag blaadje voor Revin, die zo goed zorgt voor ons, Martin. En ook heel speciaal voor Karin, de zus van Revin. Ook een spoedig herstel wensen. Voor die twee speciale mensen, graag een blaadje van Bobby Prins. Kom vanwege Lydia van Asbroek. Hier is Bobby Prins, de jongen met de mondharmonica.

Bobby Prins met Jongen met mondharmonica. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Laten we teruggaan in de tijd met Sir Clifford Shirt, Dreaming.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan 5 jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

We gingen terug naar 65 met Ria Valk. Als ik de golven aan het strand zie. Van harte welkom in het tweede gedeelte. Het muziekpaleis op deze donderdag. Stef Ekkela.

Stef Eckel, waarheen jij ook gaat. Goed nieuws voor de inwoners van Gerardsbergen en omstreken. Dr. Stefan Goeie, hoofdarts A-zorg, bevestigt aan TV Oost dat de spoeddienst van het A-zorg ziekenhuis definitief blijft behouden. Zolang de federale regelgeving rond de dringende geneeskunde hulpverlening ongewijzigd blijft. Daarover wordt deze herfst een beslissing genomen door de federale regering. Maar er staat wel vast dat de mug verdwijnt en plaatsruimt voor een PIT.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.
2: Radio Nova.
1: Jan Bakker.

de Esperandos. Lennig heeft een dagvaarding ingediend tegen het huidige gebruik van de vluchtroute naar de landingsbaan 07L van Brussels Airport. Eerder kondigde de gemeente al juridische stappen aan tegen toenemende vlieghinder. Er werd ook een advocaat aangesteld. Op een eerdere inbrekingstelling van de gemeente kwam er dus geen reactie, waarna nu de stap naar de rechtbank volgt.

Gerrit van Kooten is dit. Een NIPT-bloedtest geeft ook info over mogelijke zwangerschapscomplicaties. Dat blijkt dus uit een Vlaams onderzoek. De bloedtest die het meest zwangere vrouwen vandaag al ondergaan, kan ook informatie geven over de mogelijke zwangerschapscomplicaties. Dat blijkt dus uit een onderzoek van het UZ Leuven. Artsen kunnen zo sneller gaan ingrijpen.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova. Jan Bakker.

Corina in duet met Tony Charvy, Kom in mijn armen. Morgen ben ik terug van de partij om 9 uur hier voor het Muziekpaleis Bennova. Laten we teruggaan naar de jaren 80, Lionel Richie, All Night Long. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Veel plezier met de collega's hier bij Nova. Tot morgen. Dag.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over vijf schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens drie verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Ruud van Opstal. Op Radio Nova.

lang geleden, in een ver verleden, waren ze nog een koppel. Deze Connie en Danny Fabrië. En ze stonden heel vaak samen op het podium. Ze werden ontzettend veel gedraaid op de radio. En dat trachten we natuurlijk hier bij Radio Nova nog wel te doen. Jawel, Connie en Danny Fabrië, het zijn allemaal maar praatjes. Inderdaad, laat ze maar praten. Hey, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij. Dank u wel voor 2 uur lang, Jan Bakker. Wij zijn vertrokken voor 2 uur lang lunchen met Ruud.

Ik heb het al vaker verteld op de radio. Ze duren veel te kort, die leuke nummers uit ver vervlogen tijden. De Fab Four, de jongens van de Beatles en Can't Buy Me Love. Ja, ik kwam afgelopen week een schooljuffrouw tegen en ik vertelde haar van... Wel, we zijn alweer bijna halverwege augustus. Wel, die vond het allemaal niet zo fijn dat ik dat vertelde. Ja, het is 20 augustus vandaag. Het komt alweer zo langzaam een einde aan de vakantie. De zomer van 2026 voor de schoolgaande jeugd loopt zo langzaam op zijn einde. Maar er, ja,

0: Ja, het is de komende week allemaal wat minder wat het weer betreft. Het zonnetje is er wel, maar we moeten er af en toe wel flink wat bewolking bij nemen. Waar af en toe een flinke bui uit kan vallen. In ieder geval, het zonnetje, dat schijnt nog altijd wel hier op de radio. André van Duin dus. En als de zon schijnt. Ja, er zijn luisteraars die ons berichten sturen. Vinden wij heel plezant. We krijgen graag berichten van onze luisteraars. Het kan via onze Facebookpagina. Het kan via de Radio Nova app. Oftewel via onze website. Als u dat nog wat gemakkelijker vindt. Wel, Lydia van Asbroek die stuurde ons ook een bericht. Graag zou ik een plaatje aanvragen. Wel, Lydia, dan zit je hier op het goede adres. En dat allemaal voor Ruffin, die zo goed voor zijn madame Martien zorgt. En ik wil ook speciaal voor Karin, de zus van Ruffin, een spoedig herstel toewensen. Voor die twee mensen, speciale mensen, zou ik graag een plaat willen aanvragen van Bobby Prins. Wel, ik ben moeten gaan zoeken, Lydia. We hebben hier heel wat van Bobby Prins. En ja, ik heb even nagedacht. En uiteindelijk is het dan dit prachtige nummer geworden. Een klassieker van weleer. De jongen met de mondharmonica.
1: Een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

Ja, ja, helemaal tot zijn einde gedraaid. Deze hele fijne Hollandse klassiekers hier op Radio Nova. Corrie Konings en Johan Heuser. En nummer dat heette Dit is Liefde. Wat gebeurde er voor speciaals op de dag van vandaag, 20 augustus? We gaan naar 1977. NASA lanceert de Voyager 2 vanaf Cape Canaveral in de staat Florida. Ruimtesonde Voyager 2 doet onderzoek naar de vier grote buitenste planeten in ons zonnestelsel.

programma's hier bij Radio Nova. Laten wij hem regelmatig passeren. Deze allerbeste Jimmy Frey. We hebben er heel veel muziek van. En dat nummer dat heette Laat Me Alleen. Ja, we zijn bezig met Lunchen met Ruud. Dagdagelijks hier te beluisteren bij Radio Nova. En dan wil dat meteen zeggen dat we natuurlijk straks na 12 uur onze plaat van de dag weer gaan draaien. Jullie kunnen hem al ontdekken op onze Facebookpagina. Radio Nova, eigenzinnig anders. Maak je meteen licht.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.

komen we binnenkort weer concerten aan. Heb ik het allemaal begrepen? Theaterconcerten? Nee, de Afwasdom is nog niet. Maar ik hoop wel dat het er nog een keertje naartoe gaat. Want dan kunnen we daar weer lekker naartoe. Niels de Stadsbader en de muzikale omlijsting werd natuurlijk gedaan door Reggie in dit nummer. De wereld die draait rustig verder, inderdaad. En het is te hopen, hè, dat die lekker een beetje blijft ronddraaien. Creedence Clearwater Revival.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

het wordt door redelijk wat artiesten gezongen hoor. Deze welbekende Terug in de Tijd. Dat was inderdaad Jordi van Het aan het start van deel 2. Lunchen met Ruud. Dat wil zeggen dat we zo meteen onze plaat weer in de dag weer gaan draaien. Maar uiteraard ga ik jullie eerst allemaal een smakelijk eten toewensen.

Je herinneringen komen allemaal voorbij. De muziek uit je jeugd vergeet je nooit. 24 uur per dag op Radio Nova. En Ruud van Opstal.

Vreselijke taferelen op 12 augustus 1997. Op 53-jarige leeftijd overleden deze beste John Denver. Hij kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk toen zijn zelfbestuurde experimentele privévliegtuig neerstortte in Monterey Bay voor de kust van Californië. Ja, maar de beste man heeft in zijn zeer korte leven hele mooie muziek gemaakt, zoals deze Calypso, die we draaiden hier op Radio Nova in Lunchje met Ruud, waar het nu tijd is voor de plaat van de dag. Een nummer dat jullie allemaal kennen. Gerda gaat al volop lachen als hem nog maar zijn begin nog maar hoort. We hebben het uiteraard over Sam Goris en

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

het was een klein beetje in de Griekse sfeer, hè? Heerlijke vakantiemuziek hier op de radio. De vakantie die allemaal nog eventjes duurt. Dat was Stephanie en Dans Alexis. Dans allemaal redelijk recent. Staat er hier ook netjes bij. 2025.

0: Ja, af en toe komen we hier van die nummers tegen waar we dat ook helemaal niks van kennen. Maar dit waren wel de Firebirds en dat wel met het nummer dat heette TikTok. Regen zometeen op de radio in de regen met Camille. Maar voordat dat allemaal zover is, heel even Gerda aan het woord en haar quote van de dag.
1: Soms heeft de persoon die altijd klaarstaat en zorgt voor anderen zelf iemand nodig die er voor hem of haar is. Wees lief voor die lieve mensen.

Ja, op een of andere manier hebben ze een abonnement hier volgens mij bij Radio Nova. Want ze komen toch wel regelmatig langs. De jongens van More Than Talking. Dit was alweer 1996 en het nummer dat heette uiteraard Hey You. Hier net voor het weekend op de donderdag vandaag 20 augustus in Lunchje met Ruud.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad the first day that she planted it.
1: Ja, tof hè. Lekkere rustige muziek tijdens jouw welverdiende lunch die waarschijnlijk ook wel duurt tot en met een uur of één. Dat is hier op de radio niet anders. Dat was inderdaad Bobby Goldsboro, een nummer alweer uit de eind jaren 60 en dat heette Honey. We hebben nog heel even, en ik heb hier weer veel te veel nummers klaarstaan voor dit programma, maar we schuiven ze gewoon door richting morgen. Maar nu is het tijd voor Elke Taalman.

Ja, heerlijk genietend van de muziek in lunchen met Ruud op deze donderdag. Met een rustige plaat van Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It. Dat was alweer 1977. Hey, dit was de lunch. Dankjewel om te luisteren. Straks om 2 uur, niet vergeten, hè, Frank de Groef hier op de radio. En morgen op de vrijdag om 11 uur. Dan ontmoeten wij elkaar weer en gaan we weer 2 uur lang lunchen met Ruud doen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan 3/4 van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als 5e en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de Boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan 3/4 van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als 5e en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Frank de Groef van 2 tot 5.

Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Nova. We zijn vertrokken voor een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. En je hoort de Charelle met Als je verliefd op een jongen bent. We gaan het gezellig maken in het programma hier bij Radio Nova. De zon die komt vandaag op om 6 uur 38 en die gaat onder om 20 uur 53. De maan die komt op om 16 uur en 12 en die gaat onder om 23 uur 28.

We zijn donderdag 20 augustus hier bij Radio Nova. En je hoorde niet 194. Bing zitten op de band zonder naam met de Benjamin. In Hongarije is het vandaag de nationale feestdag. Maar deze plaat is ook een hele mooie in het programma Mis

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

Je hoort ze hier allemaal, de mooie klassiekers, eigenzinnig anders. Met Tina Turner. Met What's Love Got To Do With It. Even een bedenkingje. Waarom krimpen de schapen niet als het regent?

met William Corey en voor altijd in mijn leven. Al is je skip nog zo groot, af en toe val je uit de boot. En deze is ook een hele mooie van 2007 van Patrick en Carina. Liefde en geluk. Goedemiddag allemaal.

0: Pantera met Nooit of Nooit, heet 1973 op de radio. Deze man schrijft ook veel mooie liedjes voor de artiesten in Vlaanderen. Wat kregen jullie zo wat in de programmering al in deze ochtend? Tussen 7 en 9 kreeg je de ochtendshow met Stef Leeuwenhardt. En tussen 9 en 11 kreeg je Muziekpaleis met de actualiteiten door Jan Bakker. En tussen 11 en 13 uur lunchen met Ruud. En de quote van de plaat van de dag hier bij Radio Nova. Dan kreeg je onze non-stop collega. En dan kreeg je mij tussen 14 en 16 in een programma Into the Groove. En na 16 uur krijg je het spitsuur. En dat wegens verlof is Patrick de Groot aan het commando.
1: Gina!

Deze formatie hadden zoveel grote hits op hun naam staan. Ik heb het over Wham uit 84 op de radio met Wake Me Up Before You Go Go. Je bent tevreden met een nieuwe muizenval. Nou en of, vanmorgen lagen twee muizen voor die val en die hadden zich doodgelachen. Eigenzinnig anders, samen met Shocking Blauw uit 1969 met I'm Your Venus.

nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

Benson zei het niet, 161, met al wat de zee me liet houden. We gaan deel 1 afsluiten van het programma. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma. Into the Groove!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

En gedaan, je Nova muziek voor elk wat wils. Uit 1989, Clouseau, met Alleen met jou. Tot en met 16 uur, Into the Grove. Een levensstoornis kan ook een probleem dat iemand zwaar op de maag kan liggen. En blijf gewoon in ons kleine Belgelandje met de Kruiners uit 81. En zij heeft zijn.

Zoveel grote hits en mooie Franse chansons. Ik heb het over Frank Michael. Heb ik ooit gezien in Force Nationaal. Het was de moeite waard. Uit 1997 hier bij Radio Nova. Met toutes les femmes sont belles. We gaan nu zometeen naar 1976. Eigenzinnig anders Radio Nova. En dat is samen met de formatie Bakkera. En die heet dan Yes Sir, I Keep Boogie. Goedemiddag allemaal.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: gevonden.
1: Het is gezelligheid, Rolf, met Frank de Groef op de radio. Met Hermano. En ik sla je armen om je heen. Een Belg hoort op de radio een waarschuwing voor een spookrijder. Hij denkt bij zichzelf: 1, ik zie er wel honderden. Alle gekheid op een stokje. Dit is Frans Bauer in de wet met Marianne.

Je hoorde Joe Harris zijn, niet 182, dat heet hij, met Amore Mio. Zometeen een plaat van Chris Andrew. En uit 1965, eigenzinnig anders, I'm Her Yesterday Man.

We zijn beland in de rubriek van Iedere Dag op de Radio. En dat met Ambiance Stroof met Chris Bauer. En hoe heet dat liedje? En ook zometeen Sam Goris met zijn zomerplaat van 2026 op de radio. En die heet dan Rak.

zijn beland in 1972 met Rosita in Club 68. En ik wil geen traan meer zien. Door ervaring maak je de beste keuze. Ervaring krijg je door de verkeerde keuze. En deze was een grote hit in 2025. Ik heb het over Frans Joosting Junior. En ik voel me zo verdomd alleen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

De radio met Henk Macarena. Een man komt bij de dokter en zegt: als ik hier druk op mijn been, dokter, heb ik pijn. En als ik op mijn hoofd druk, heb ik ook pijn. Ach, zegt die dokter, als ik zie, u heeft uw vinger gebroken. Dit is muziek van Frank Galan op de radio met Sherry Yo.

Je hoort een heel mooi nummer van 2011 van Balky. En I love worth waiting for. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Morgen is het vrijdag 21 augustus hier bij Radio Nova. Voor het weekend en gaan we het gezellig maken in het programma Into the Groove. En we gaan eruit met de bladheid 1974 van Jack Jersey.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antie Lee. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Antie Lee kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Werens Kjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antti Lie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Werens Kjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt.

0: Maakt zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antie Lee. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Antie Lee kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Wærenskjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort. Het voelt

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische

0: Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land. Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Entrez. Un conseil, madame. Un conseil, monsieur. Mangez. Mangez sain. Mangez frais. Mangez des tomates.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.